Zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Je wordt wakker en de gordijnen bewegen voor het raam alsof de kamer beeft. Je rilt van de kou en dan van de hitte. En als je je ogen sluit, dan is het of je zweeft. Je ziet moeder een beetje schrikken. Je dommelt in nog voor de dokter komt, die knort. Hij moet nog een weekje in zijn bed blijven. Je voelt je fijn ziek, je hoopt dat je nooit beter wordt. 'S Middags zie je pas weer de beschuit. Half opgegeten, honger voel je nog maar net. Of je krijgt van je moeder een zacht gekookt ei. Je vader die komt om 6 uur dadelijk aan je bed. En je ma-

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West-Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur naar

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

0: de sneeuw valt. Op een koude Rotterdamse morgen, een arme baby wordt geboren in de ghetto.
1: In de ghetto.
0: En zijn moeder huilt.

0: de wereld draait. En een hongerig ventje met zijn baseballpet speelt in de gangen van een grote flat in de ghetto.
1: In de ghetto.
0: En zijn maagje knort. Hij breekt in bij een oude vrouw. Hij rooft de koelkast leeg, slaat oma blauw in de ghetto.
1: In de ghetto.
0: En op een nacht barstend van de honger, de jongen slaapt nu door. Hij koopt een mes, steelt een kar, wordt ontdekt en komt niet vaar. En zijn moeder huilt. De mensen staan erbij om die jongen heen. Hij ligt met dat mes en dat bloed heel alleen in de ghetto.
1: In de ghetto.

in de ghetto. Ja, Popeyes is het dus meer met zo'n aan onze eigen king. Elvis Presley die al 15 jaar onder de zoden legt.

Een ruige westenwind laveerde langs de haven. De zondagmorgenstraat was leeg en lusteloos. De schepen liken meer op stalen massagraven dan op de fraaie platen in de reisbureaus. Cafébezoekers zaten achter grote bellen. In half ontwaakte huizen schreeuwden radio's. Op de etages van lichtzinnige hotels.

vrouws en mannen die haar diepe hunkering begrepen, die waren even dun gezaaid als farao's. In een lokaal met 34 kinderzieltjes bleek zij als onderwijzeres zo hopeloos, dat op een dag zij haar leerplichtige slummieltjes abrupt verliet en met een bus de vrijheid koos. De ware

Ze zag zichzelf in een uitbundig zonnegloren. Met wind omspeelde haren aan de reling staan. Het schip voer statig langs de Azoren. En vele golven golfden op de oceaan. Ze werd omstuurd door hooggeplaatste schepelingen. En ook door knappe of beroemde passagiers. Maar zij gedroeg zich heel gewoon in deze kringen. Ze hief haar glas op en dan zei ze lachend: cheers! Maar s'nachts als honderd.

haven. En langs de wallenkant laveerde een matroos. Terwijl zij zich aan haar visioenen stond te laven, kwam hij eraan gekoerst, verhit en laveloos. Ze voelde plots twee handen in haar lichaam happen. Ze hoorde Domper zeggen, ga je lekker toos. En toen ze in paniek naar hem begon te trappen, was hij verbaasd en ook meteen geweldig boos. Men kan van alles in een haven rond zien drijven.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de algemene vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

Fietsen op de heide, ver van iedereen. Fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen. Vogels begeleiden ons op onze reis. Waarheen wij ook rijden, zingen zij hun wijs.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning...

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipso INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor 270 miljoen euro aan niet-geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipsos INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

eigenlijk kwam. Rieneke, Tieneke, Peule, Schil, die vroeg bijvoorbeeld: hé, hey, waarom valt de maan niet naar beneden? Ze vroeg het aan de bakker met zijn dikke bolle wangen. Die zei: ze hebben hem misschien met touwtjes opgehangen. Ze vroeg het aan de slager die de carbonaatjes bracht. Die zei: dan had ik eigenlijk nog nooit zo'n gedaan. Ze vroeg het aan de melkboer en de melkboer zei: oh jee, vond er of maar valt die maan misschien wel naar beneden. Ze vroeg het aan de man die het elektra repareert. Die zei: verdraaid, dat weet ik niet, dat heb ik nooit geleerd. Ze vroeg het aan meneer Verheul, de deftige notaris. Die zei: ik denk punaises, maar ik weet niet of het waar is. Maar laat me het gaan vragen aan een hele knappe man. De directeur van het postkantoor, die weet er alles van. Ze gingen allemaal naar de deur van het grote postkantoor. Ze vroegen het aan de directeur, ze riepen het in koor: waarom valt de maan niet naar beneden? De directeur van het postkantoor zei: wel, dat is bekend. Daar bent bepaalde wetten voor, dat staat in het reglement. En iedereen zei: dank u wel, wat fijn om dat te weten. Toen gingen ze naar huis toe om een boterham te eten. Maar Rieneke, Tieneke, Peule, Schil was niet zo erg tevreden. Te vragen.

0: En toen kwam
1: 24 uur per dag. Rozo Radio.

Kan iemand me vertellen wanneer een schutter rust? Wanneer de boog zich mag ontspannen, zijn pijl het laatste doelwit kust? Wanneer is een mens tevreden?

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
1: Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet geïnstatiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de Rozo Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rozo Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
4: De Rozo Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
5: Oh, André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
5: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
5: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
5: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
5: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daarbij?
4: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
6: Echt waar?
1: Nou, oké.

Schreibtisch.

En het is vandaag zaterdag 5 september. Welkom in de Rozo Express. De Rozo Express deze week, deze zaterdag zonder Dave, maar wel met ondergetekende André. Dave heeft namelijk even een weekje vakantie en dat is wel verdiend, dacht ik zo, hè?

En wat gaan we allemaal doen in dit eerste uur van de Rozo Express? Ik ben in ieder geval bij je tot 1 uur vanmiddag. Het oudste nummer dat wij gaan draaien in deze uitzending, tenminste in dit uur en ook van de hele uitzending, komt namelijk uit 1943. Sommigen die maken wel eens de grap van die zeggen van nou, dat is nog wel uit jouw tijd, Tom. Nou, dacht ik niet. We begonnen zoals altijd met een track van onze wisselalbum. En dat is deze week het wisselalbum van Danny Vera. Met zijn debuutalbum For the Night, For the Light in Your Eyes. En daar draaiden we dus de eerste track van. En dat heette dus Mijn Confusion. En die is ook namelijk op single uitgekomen destijds. Dus dan weet je dat ook weer. Natuurlijk ook wat nodige informatie uit de regio en verder omstreken. En alles, zodat deze altijd zegt, of wat alles ten tafel komt. Goed, we gaan beginnen met onze eerste plaats. We gaan eventjes een actueel, 2020, daar gaan we nu naartoe. En het wordt mooi weer dit weekend, dus ik zou zeggen geniet van het weer. Hier is Close to Fire.

0: Ofwel lekker wakker worden, zou ik eigenlijk zeggen. Tangerine featuring met de Alessi Brothers was dit. Met Sunday Morning Love. Het is onze ex-wisselalbum van vorige week. Dat is even voor de mensen die die uitzending hebben gemist. Dus Tangerine was dit. En daarvoor draaiden we Close to Fire. Dat komt allemaal uit 2020. En het is van het album This Is The Way It Feel. En het nummer dat we dus draaiden heette Summer Haze. Ik zei het er net al, we krijgen mooi weer dit weekend. Dus als het kan, geniet ervan. Want het zou wel eens de laatste mooie dagen kunnen worden van deze zomer. Heb ik zo het vermoeden. Ik hoop het niet, want september kan natuurlijk altijd nog wel heel mooi weer opleveren. Dus daar hopen we dan eigenlijk maar op. Goed, ik zei het net aan in de uitzending al. Ik zit helemaal in mijn up hier in de studio. Dat betekent dus dat ik ook alles moet doen, alles zelf moet doen. Hard werk hoor aan deze kant. Onder andere, iedere keer die piano naar binnen slepen. Dat doet normaal gesproken Dave. Maar ja, die is er nou niet. Dus die geniet van een weekje vakantie. Dus ik moet het allemaal zelf doen. Maar ja, goed, het is gelukt. En dus het is tijd voor onze ochtendgymnastiek.
1: De ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits.
2: Goedemorgen luisteraars, staat u al en klaar? Wilt u gaan staan met uw linkervoet naar voren en uw rechterarm die laat u zwaaien langs u heen, voorwaarts omhoog en achterwaarts omhoog. Daar gaat hij al. Goed strekken en wat meeveren. Het is heel makkelijk. Toaar. Naar voren gaan en terug gaan. Dus naar uw linkervoet steunen, rechtervoet. Omhoog die arm, omhoog. En stoppen maar.
3: En dat was dan weer de ochtendgymnastiek door Ab Gouwits.
2: Had je gedacht? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, zee, voor. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist, langs u heen naar boven toe. Ze komen weer zeewaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als de armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Toe maar. Ga goed. Ja. Om. En om. Zo goed. Even nog. En nu stoppen. Zo, die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren. Andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar. Het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop en u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links. 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, naar rechts. Handen op de vloer, rechtop, opzij, opzij, op de vloer. En rechtop, naar rechts, ga maar door. Ja, houd de benen gestrekt, nu mooi opzij. Nu eenmaal op de vloer. Goed, en klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Dat was de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gouwits.
0: Ja, dat is wel leuk, want de Oostertribustiek, hier de deur in de studio, die staat open. En er komen er hier mensen voorbij en gaan allemaal spontaan meedoen met de Oostertribustiek. Dat is toch wel leuk, dacht ik zo, hè. Dus de Oostertribustiek was het inderdaad van Ab Gaubitz, ons vaste item in dit programma dus. En ja, goed, ik kan die piano er weer uit gaan slepen hier uit de studio. Dus dat ga ik doen tijdens onze volgende blokje muziek. En dat zijn namelijk twee actuele nummers. We beginnen met Rondé.

Ja, twee actuele platen waren dit hier in de Rozo Express. En ben je benieuwd wat we allemaal nog meer gaan draaien in de komende uren? Kijk dan even op onze website rozoexpress.com of rozoexpress.nl. Maakt niet uit, het komt er altijd op onze website. En klik dan eventjes aan op playlist en dan kan je allemaal kijken wat we gaan draaien nog in dit komende uur. En de komende twee uren dus. Ook wat informatie uit regio. En dat betreft in dit geval uit Oosterhout. Want ruim 175 Oosterhoutse senioren die zijn bijgepraat over een babbeltruc en nepagenten. Want hoe herken je een nepagent? Wat doe je wanneer iemand zich voordoet als bankmedewerker? En hoe kun je de veiligheid in je eigen buurt verbeteren? Ruim 175 senioren kwamen afgelopen dinsdag naar de Pannenhoef voor de zesde bijeenkomst van Senioren Zelf aan Zet. Ditmaal stonden de middag volledig in het teken van veiligheid. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Oosterhoutse platform Senioren, Senioren Oosterhout en het Centrum voor Wonen en Welzijn. Burgemeester Gerdo van Grootheest verzorgde de aftrap en benadrukte dat veiligheid een belangrijk speerpunt is binnen de gemeente. Vervolgens gaf de politie voorlichting over onder meer de babbeltrucs, nepagenten en nepbezorgers. Wil je meer lezen over deze bijeenkomst? Kijk dan eventjes op oosterhoutnieuws.nl. Dus oosterhoutnieuws.nl. En daar staat allerlei informatie. We gaan even diep terug in de tijd. Maar hier is eerst Willeke Alberti.

Nou, wat een lief liedje is dit toch, hè? Uit heel lang geleden, 1943. Ja, het is ongelooflijk. Wij draaien hier echt muziek van uit het stenen tijdperk een beetje. Ja. Nou ja, goed, uit de tijd dat muziek nog breekbaar was. En dit was ook echt wel zo'n breekbaar liedje. Tenminste, zo lekker zacht, zo lekker zoet, zeggen ze dan wel eens. Dit was in ieder geval Eddie Christiani. En uiteraard begrijp het wel natuurlijk. Het is een opgepoetste versie, want als 78 toeren platen kunnen wij hier niet draaien in deze studio. Dat kunnen deze draaitafels niet aan hier. Maar dit was een opgepoetste versie dus, want hij is later ook op vinyl uitgekomen. Dus van daar. Het was een zomernachtfeest. Als je nou denkt van, als je naar de playlist van vorige week hebt bekeken, je denkt van, hé, maar toen stond dat nummer er toch ook al op. Dat klopt. Alleen we hadden er geen tijd meer voor om dat nummer dus te draaien vorige week. Dus vandaar. En dat was ook met Willeke Alberti, want die zouden we eigenlijk vorige week ook draaien. Maar daar was er ook niet van gekomen. Trouwens, Willeke Alberti komt namelijk uit 1964. Zo. Dat is even informatie. Misschien een beetje te veel informatie, maar goed. Informatie hebben wij natuurlijk altijd in dit programma, ook uit de regio. Net als net uit Oosterhout. En ja, goed, we gaan dadelijk even voor wat info naar Breda. Maar we gaan eerst naar Rob de Nijs.

Ja, de nieuwe single van De Dijk was dit. Nee, van Dik Hout, sorry. Dat is weer een andere groep. Ja, gooit een beetje door elkaar af en toe. Ja, dat krijg je dan, hè. Goed, van Dik Hout. Dit was dus hun nieuwe single van Dik Hout. En hij is... even kijken, wat staat dat erbij trouwens? Nee, staat er niet bij. Dus even kijken wanneer dat hij uitgekomen was. Dus. Maar goed, staat er niet bij in dit geval. Trouwens, wil je weten wat, wat we dus gaan draaien in de Rozo Express? Dan kijk even op onze website. Maar er staat ook allerlei informatie over de gedraaide muziek. En dat is misschien ook altijd wel even leuk om te weten, dacht ik zo. Goed, ook informatie trouwens. Ik moet nog eventjes afkondigen. Rob de Nijs draaiden wij daarvoor dus met een Duits nicht mal ein Dollar. En dat wel in mijn beste Duits. En ik moet zeggen, dat is niet al te best. Goed, we hebben nog wat informatie uit Breda. Want namelijk in Breda in het NAC-stadion. Althans, daarbij in Breda op 6 september is een supergrote vlooienmarkt in het NAC-stadion te Breda op zondag 6 september dus. Het belooft een geweldige spektakel te gaan worden. En in totaal hebben ze beschikking over een zeer groot parkeerterrein. Parkeerterrein namelijk P5 naast het NAC-stadion. Met een adres raad in Verlegstraat 2, 48 15 NZ in Breda. Er zullen zo'n 250 marktkramen geplaatst gaan worden. En particuliere standhouders hebben thuis hun zolders en schuurtjes weer leeggeruimd. En de standhouders willen niets mee terug naar huis nemen. Dus ja, wie weet, vind je er wel iets leuks tussen. En dus ze zullen alles aanbieden dus tegen dumpprijzen. Dus zoek je nog leuke spullen om thuis weer eens gezellig in te richten. Via de vele decoratieve items zijn er te vinden op deze vlooienmarkt. En de openingstijden zijn 6 september, morgen dus, tussen 10 en 5 uur. Dus de XX vlooienmarkt NAC Breda. Dat allemaal op 6 september dus.

Ja, eerlijk gezegd versta ik er helemaal niets van. En ik denk niet dat ik denk dat ik niet de enigste ben. Dit was Lobi Bakka en van Kenny B en Benjamin Faya. Dit moet ik daar iets bij vertellen, want het is, ze zijn namelijk oom en neef. En ze werken momenteel dus aan een nieuw album. Althans, aan een album. En het eerste resultaat is dus deze track die we net draaiden. Ofwel, Lobi Bakka, het zou Surinaams zijn voor liefde of terugkerende liefde. De track is trouwens onderdeel van het nieuwe album dus, dat binnenkort gaat komen, althans binnenkort. De planning is volgend jaar, in dus 2027. Maar een exacte datum is nog niet bekend wat dat betreft. Dus, maar goed, we houden het in de gaten. En ik ben eerlijk gezegd best wel benieuwd naar wat voor album dat gaat worden. Dit is toch wel een gezellig nummer. En ja, als er meer van dat soort nummers opstaan, dan hebben ze mijn wat dat betreft. Goed, muziek draait het ook om natuurlijk in deze uitzending. En we hebben weer een nieuwe. Hier is Kovacs.

joh, wat een nostalgie op de radio. Nostalgie is het zeker, want het nummer is nog een beetje uit mijn jeugdjaren. Jawel, toen had ik nog wilde haar en lang haar. En ja, ik kan me bijna niet meer voorstellen als men tegenwoordig ziet. Dan de haren worden minder, laat ik het zo zeggen. En, maar het is echt het plaatje uit 1975 en alweer 51 jaar oud. Oh, wat vliegt de tijd toch. Goed, we gaan op naar het nieuws van 11 uur. Ik ga in ieder geval even koffie halen. Tot zo, naar de andere kant van 11 uur.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: De Rozo Express. Zo Express.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
4: Ik moet hier gewoon om lachen, hè? Maar ik vind het een eer dat ik in die show zit.
5: Helemaal geweldig.
6: Nee, geen grap alsjeblieft, zeg.

Van zijn debuutalbum For the Light in Your Eye was het Danny Vera. Zijn debuutalbum dus uit 2020 komt het nummer. En het nummer dat wij draaiden heette Black Summer Sun. Welkom hier in de Rozo Express in het tweede uur. En ook trouwens de luisteraars van de ORTS. Als die inmiddels ook weer luisteren, dan wens ik u natuurlijk van harte welkom. Wat gaan wij allemaal doen in dit tweede uur? Het oudste nummer dat wij gaan draaien in dit uur komt namelijk uit 1973. Maar goed, dat is ver tweede uur van de Rozo Express dus. Ja, ik zit in mijn uppie hier helemaal in de studio, dus ik moet alles zelf allemaal regelen. Ja, goed, maakt allemaal niet uit, want ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar heb je nou zin om met mij te chatten? Dat kan natuurlijk. Ga even naar onze website rozoexpress.nl of rozoexpress.com, dat maakt niet uit. Het komt altijd op onze website dan. En klik dan eventjes op chat en dan kan je lekker met mij gezellig mee chatten. Heb je daar geen zin in en ga je lekker luisteren? Tuurlijk en terecht. Lekker doen. En ik hoop dat ik een leuke samenstelling heb voor deze uitzending dus. Goed, straks ook nog wat informatie uit de regio. Maar goed, eerst lekkere muziek. Want hier is onze A en B plaats van deze week.

waren ontzettend populair in die tijd, het cocktail trio. En eerlijk gezegd, het is ook wel een beetje mijn favoriet. Ik heb heel veel nummers van het cocktail trio in mijn collectie zitten. En ja, ik vind het nog steeds leuke muziek. En ja, ze hebben zeker leuke nummers gemaakt. Dit was er onderhand eentje van. En je denkt van, hé, ik ken dat nummer toch inderdaad. Het is een cover van Alexander Curly, want het, ze brachten namelijk het nummer in datzelfde jaar uit als cover. En ja, het is een Nederlands bekend Nederlands lied uit 1975 dus. Oorspronkelijk en geschreven door Alexander Curly. En het nummer werd namelijk in dat jaar gecoverd door dit cabaretgezelschap. Ja, altijd leuke muziek en altijd vrolijke muziek, dacht ik zo. Dus goed, ben je net afgestemd. Welkom in de Rozo Express. Ik hoor aan mijn stem dat ik echt toe ben aan koffie. Dus ik ga dadelijk eventjes koffie halen. Dan kan ik dat eventjes mooi doen. Want ja, goed. We hebben nog zoveel mooie en leuke muziek in dit uur. Onder andere Rob de Nijs. En deze keer ook in het niet in het Duits of wat dan ook. Maar gewoon in het Nederlands. Maar dat strakjes. Maar nu eerst lekker twee actuele nummers.

Again. Dat is wel leuk, hè, als artiesten hun eigen titel afkondigen. Dit was Jim Gardner met Persia Holder. En het komt ook uit Nederland, want in Nederland wordt natuurlijk ook hele mooie muziek gemaakt, dacht ik zo. Goed, dit was dus actuele muziek. Trouwens, daarvoor draaiden wij Odd Socks met Looking for the Heartland. Dus twee actuele nummers hier in de Rozen Express. En trouwens, het nummer van... even kijken, het nummer van Jim Gardner. Dat is onlangs uitgekomen, dus... En wie dat is, lees even op onze website, want er staat allerlei informatie over Jim vermeld. Dus goed. Ik zei het net al, we gaan lekkere muziek draaien, ook van Rob de Nijs. En daarnet in het eerste uur draaiden wij een Duits nummer van hem. Ja, goed. We draaien nu weer een hele bekende nummer van hem. En Huis in de Zon. En ja, ik zei het net al, het wordt mooi weer dit weekend. Dus dan gaat dit nummer zeker op, dacht ik zo. Hier is Rob de Nijs, 1991.

Ja, dat komt toen nog. In 1966 mocht je gerust ook nog wel even een sigaretje roken. Misschien nog wel tijdens de opname. Wie zal het zeggen? Dit was trouwens Rian Valk. Het nummer komt allemaal uit 1966. Dus met Het is heel stil in ons huis. Daarvoor draaiden wij Rob de Nijs. Ik vond het eigenlijk wel toepasselijk om die achter dat nummer van Rob de Nijs te draaien. Want dat ging namelijk ook over een huis. En wel een huis in de zon uit 1991 alweer. Goed, ook wat informatie in dit programma uiteraard. Dat is bij onderhand wel gewend van ons, dacht ik zo. Want we gaan even over de grens. Namelijk naar België, want de Oosterhoutse kunstenaar Piet van Riel zou dit jaar 75 zijn geworden. En daarvan, ter gelegenheid daarvan brengt Art Gallery Mara in het Belgische Turnhout een bijzonder eerbetoon aan de in 2000.

2017 overleden kunstenaar. Tijdens een tentoonstelling zijn werken uit verschillende periodes van zijn oeuvre te zien. Waaronder kunstwerken die nooit eerder zijn geëxporteerd. De tentoonstelling is van donderdag 8 oktober tot en met zondag 8 november van dit jaar. Dus te bezoeken en wel in Art Gallery Mara. Heeft hij voor een selectie samengesteld die een beeld geeft van verschillende periodes uit het werk van Piet van Riel. Bezoekers krijgen niet alleen bekende werken van de Oosterhoutse kunstenaar te zien. De galerie toont ook enkele kunstwerken die nooit eerder aan het publiek zijn getoond. Daarmee krijgt het een eerbetoon in het jaar waarin van Riel 75 zou zijn geworden. Een bijzonder karakter. En wil je daar eigenlijk wat meer informatie over, kijk dan eventjes op oosterhoutnieuws.nl. Dus over de tentoonstelling van een eerbetoon van Piet van Riel. Voor meer informatie, kijk dan eventjes op oosterhoutnieuws.nl.

Ja, 3, 2, 1 en dat was Bente. Het nummer is al een tijdje uit en het is al namelijk in eind mei is het nummer al verschenen. En gelukkig wordt het door steeds meer radiostations ook opgepakt. Want het is ook een lekker nummer, zo lekker in je gehoor, zeg maar. En het is ook een nummer dat een beetje in je oor blijft hangen, zeg maar. Ja, dat zijn wel eens van die nummers. Die blijven dan gewoon, die blijven de hele dag meezingen. En geloof mij, mijn zangkunst wil je niet horen, echt niet. Goed, daarvoor draaiden wij ook nog een heel mooi nummer trouwens. Twee actuele nummers hier in de Rosso Express. Trouwens, over de informatie gesproken. We hadden het net over kunstenaar. En we hebben er nog een. Namelijk kunstenaars strijken twee dagen neer hier rond de vijver. Tijdens hier in Oosterhout. Dus tijdens het kunstweekend. Kunstenaars uit Oosterhout en omgeving krijgen op zaterdag 12 en zondag 13 september een bijzonder podium tijdens Kunstenaars aan de Vijver. Twee dagen lang verandert het park aan de Houthaven hier in de Bredaarseweg hier in Oosterhout in een sfeervolle ontmoetingsplek vol kunst, inspiratie en gezelligheid. Ik ga daar straks wat meer over vertellen, wat uitgebreider in op deze toch wel heel leuke initiatief, dacht ik zo. Maar eerst lekkere muziek, want er is een nieuwe single uitgekomen van Miss Montreal. En ja, dat is eerlijk gezegd ook een beetje favoriet van dit programma, toch?

Ja, Bolland en Bolland was dit. Ja, toen de broers Rob en Ferdy Bolland begin jaren 70 werden ontdekt, ze waren toen pas 15 en 16 jaar oud, werden ze door platenmaatschappij Negram en de media direct gepositioneerd als de Nederlandse antwoord op Simon en Garfunkel. Hun vroeger werk draaide volledig om akoestische gitaren, melancholische teksten en loopzuivere tweestemmige harmonieën. En dat komt toch eigenlijk heel duidelijk naar voren, vind ik, in dit nummer. Zoals nummers dus Small Town Citizen, die we net draaiden. En die weer spiegelen de typische dromerige jaren 70 folk-pop-stijl. Ja, oké, daar ben ik het helemaal mee eens trouwens. Waar ik het ook mee eens ben, dat is wat die nieuwe single van Mes Montreal. Want het is eigenlijk een heel persoonlijke single van de zangeres Sanne Hans. Want ze luidt officieel haar jubileumjaren in, namelijk. Ze viert hiermee dat ze inmiddels 20 jaar actief is in het vak. En het nummer zet direct de toon voor haar nieuwe speciale theatertour, getiteld 20 jaar Onmogelijk. En deze tour trekt vanaf 2027 langs de Nederlandse theaters. Goed, informatie. Dat komt binnenkort allemaal wel online, denk ik zo. Ik had het er net beloofd. Ik zou nog iets vertellen over dat kunstweekend in Oosterhout. Het initiatief voor kunstenaars aan de Vijver ontstond vanuit de wens om kunstenaars weer een plek te bieden waar ze hun werk aan een breed publiek kunnen laten zien. Tijdens het weekend presenteren kunstenaars uit Oosterhout en omgeving hun werk. Manon vertelt daarover. Bezoekers kunnen langs de verschillende kunstenaars wandelen, kunst bekijken, inspiratie opdoen en vooral ook rechtstreeks in gesprek gaan met de makers. Juist die ontmoeting vormt een belangrijk onderdeel van het evenement. Kunstenaars krijgen de gelegenheid elkaar beter te leren kennen en bezoekers kunnen meer ontdekken over de verhalen en inspiratie achter de getoonde werken. Ook aan de gezelligheid wordt gedacht, want tijdens het evenement kunnen bezoekers genieten van een hapje en drankje van lokale ondernemers. Daarmee willen de organisatoren er twee laagdrempelige middagen van maken. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar kunst uit Oosterhout en de omliggende plaatsen. Kunstenaars aan de Vijver vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13 september van 1 tot 6 uur in het park aan de Houthaven aan de Bredaarseweg, dus hier in Oosterhout.

misschien niet bij iedereen zo bekend. Maar Ricky Kolen heeft in 2023 een prachtig album afgeleverd. En dat is een ex-wisselalbum van ons. Van 27 april 24. Met altijd iemand. En daarvoor Sake is a New Dope. En dat is ook een ex-wisselalbum van ons. Van Hover Phonics. We gaan op naar het nieuws. Naar het nieuws van in 12 uur alweer. Ik ben straks na 12 uur weer bij je terug. Tot zo!

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Tienduizenden Nooren worden verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en een verbod op auto's, e-steps en fietsen. Ook vandaag zoekt de politie verder in en rond over Asselt, zonder bekend te maken waarnaar precies gezocht wordt. Eerder werden wapens gevonden, waaronder een tas met wapens en wiegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten bij het huis van Jan G. Twee agenten raakten gewond. Van de 34 aangehouden verdachten zijn er 32 voorlopig vastgezet. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Ah, wat een lekker nummer is het. Danny Vera van het album For the Light in Your Eyes. Het debuutalbum van hem uit 2020. En ja, het is een lekkere muziek, een lekker album. En ja, als je hem hebt, zeker eens een keertje afdraaien. En, want het is echt een heel leuk album. Welkom in het derde uur weer van de Rose Express. En uiteraard ook de luisteraars van de ORTS die er inmiddels ook weer bij zijn. Wens ik natuurlijk ja, een goedemiddag. Hè? Ja, dat wel. Nou had ik eigenlijk een jingle voor klaarstaan, maar helaas, die werkt niet. Goed, maakt allemaal niet uit. Maar we doen er weer een lekker gezellig uur van. Wat gaan wij allemaal in dit uur doen? We gaan muziek draaien uit de 80's, uit de 70's en... ja, uit de 90's ook nog, zie ik hier zo trouwens. Dus ja, goed. Volop gezellige muziek uit het grijze hitsverleden. zeggen ze dan altijd, hè? Het grijze hitsverleden. Hoewel, grijs. Goed, maakt niet uit. Goed, lekker gezellige muziek. En trouwens, wat wij ook altijd als vaste item hebben in het derde uur, aan het begin van het derde uur, draaien we natuurlijk onze XXL-track. En dat is deze week eentje van Cadans.
1: De XXL-track.

Ja, onze XXL-track uit 2000 natuurlijk. Uit 1985 wel te verstaan. Dagen dat ik je vergeet. En ja, ik moet er wel even vertellen dat dit destijds op een CD-single verscheen. Waaronder dus de radio-edit van Dagen dat ik je vergeet. En daar staat ook natuurlijk deze remix, staat daar namelijk op. Dus werd toen in die tijd heel vaak gedaan als extraatje. Omdat destijds dus de CD-single meestal duurder was als een vinyl-single. Dus vandaar, en er werd wel eens extra tracks opgezet. En dat is in dit geval dus ook geweest bij dit nummer van Cadans. Ik nam je in ieder geval mee naar 1985 dus. Goed, ook actuele muziek. Want we gaan het even hebben over, hoe zal ik het zeggen? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Hoe dagdromen zowel een vloek als een zegen kan zijn. Het staat centraal in de nieuwe single die ik nu ga draaien van Charlotte.

Ja, mooie muziek op zaterdagmiddag, denk ik zo. Althans, als je ervan houdt. Dit is twee actuele nummers draaiden wij trouwens. Wil je de informatie hebben over de gedraaide tracks? Kijk dan even op onze website rosoexpress.nl of kom. Goed, even kijken. Ik moest er net nog even denken aan dat nummer van Cadans dat ik draaide. Die XXL-track van Cadans. Met Dagen dat ik je vergeet. Ik moest even denken aan een album. En dan denk je van, nou, hoe komt die daar nou weer bij? Nou, een album van Armin van Buuren. Die is eerder dit jaar uitgekomen met een album. En over XXL-tracks gesproken. Ik denk, als ik dat album zou draaien... Al die tracks lopen namelijk in elkaar over. En... Het is wel een lekker album trouwens, voor in de auto trouwens. Maar als je dat album dus zou draaien, dan kan ik ongeveer, een volledig uur vullen als XXL track. Dus dat wordt wel een hele erg lange XXL track tussen. Maar het is echt een heel mooi album van Armin van Buuren. Ik zal er in de komende uitzendingen nog wel eens een keer iets van gaan draaien. Goed, over muziek gesproken. Even kijken, wat zou ik doen? Ik had het over Armin van Buuren. Nou, weet je wat? Ik ga er ook meteen eentje draaien, dus. Oh, nee.

0: Naast me ligt.
1: Ja, dit waren twee nieuwe. Dit was sneller met. De single is al een tijdje uit, hoor, trouwens. En, is namelijk in augustus al verschenen. Plaatsdelict heet het nummer. Ik vind het trouwens wel een aparte titel, eerlijk gezegd. En daarvoor draaiden wij Armin van Buuren samen met Sascha. Met Everlasting. En die is namelijk op single uitgekomen. En als ik me niet vergis, is dat deze track ook te vinden op dat album wat ik er net dus al zei van Armin van Buuren. Goed, even kijken, wat gaan we nog doen eigenlijk? Ja, we hebben natuurlijk nog heel veel muziek. En onder andere dus Rob de Nijs, die gaan wij strakjes draaien. Maar eerst heb ik nog even wat mededelingjes. Want namelijk morgen op 6 september, dan kun je weer genieten van live muziek tijdens het Hartzieke D-plein op de markt in Oosterhout. Vanaf 3 uur zorgt Puur Muziek voor een gezellige muzikale middag. En dat allemaal dus hier in het centrum van Oosterhout. Ga lekker luisteren, geniet van de sfeer en maak er een fijne zondagmiddag van. En wat altijd wel aanspreekt bij ons is namelijk dat de toegang is geheel gratis. Nou, wat wil je nog meer? Het wordt morgen mooi weer, dus ik zou zeggen van ga daar lekker naartoe en ga lekker genieten van mooie muziek. Trouwens, over mooie muziek gesproken, hier is Rob.

Ja, alle muziekgenres gewoon zo'n beetje voorbij hier in deze uitzending. Dat ben je denk ik wel gewend als je als vaste luisteraar van dit programma bent. Rita Reis was dit uit 1992, kwam dit trouwens. September in the Rain. En Rob de Nijs zong daar ook over, namelijk van september komt. En we zijn er al aan begonnen, toch? Ja, toch? Maar goed, het is altijd wel even leuk om dit soort muziek te draaien. Want er zijn best wel nummers gemaakt over de maand september. Die gaan wij zeker in de komende tijd nog wel draaien. Goed, we hebben nog twee extra nummers. Want we hebben nog eigenlijk. We lopen een beetje vol op het schema. Want om 12:15 dan is het natuurlijk weer tijd voor schooltijd. Want die zijn weer sinds vorige week weer terug van vakantie. Maar voor het zover is, gaan we even met Mel en Vintage Future draaien. Hier is Higher Love. En daarna de 3 J's. Net als je haar ziet.

En van de Rozen Express komen overal. Zelfs in Volendam zijn wij welkom. Ja, de drie J's waren dit. Als je en als je haar ziet, zo was het eigenlijk. En daarvoor draaiden we Mel en Vintage Future met Higher Love. Ik heb nog even een infootje uit Oosterhout namelijk. Want morgen is ook één keer staat de binnenstad van Oosterhout in het teken van sportbeweging en verrassende locaties tijdens de Oosterhout Loop Urban. Deze laatste editie vormt een bijzondere afsluiting van een geliefd evenement. Wat kun je verwachten? Een unieke route langs bijzondere plekken in de binnenstad. Keuze uit 5 kilometer wandelen, 5 kilometer hardlopen of 10 kilometer hardlopen. Een gezellige en sportieve sfeer voor deelnemers van alle leeftijden. En de mogelijkheid om een goede doel, namelijk Centrum Poppies, te steunen. Onderweg ontdek je de stad op andere manieren en beleef je Oosterhout vanuit een verrassend perspectief. Een mooie gelegenheid dus om sport, gezelligheid en een goed doel te combineren. Dit is de allerlaatste editie dus van Oosterhout Loopt Urban. En dus ik zou zeggen, jongens, trek je sportkleding aan en beleef deze bijzondere afsluiting mee. Meer informatie daarover is te vinden op www.fijnoosterhout.nl /agenda. En daar staat allemaal meer informatie. Dus www.fijnoosterhout.nl /agenda. Dan is het nu tijd voor schooltijd. Tenminste, als je dingen wil starten.

Maar dat kan je weer mee ophalen. Met Nicole. Nicole met Schoolliefde. Het kwam allemaal uit 1982. En uit 1973 kwam onze nummer dagdrogist van Koor Paula van Alphen samen met het orkest van Ru van Veen. En dat allemaal in ons kader van ons terug naar, schooltijd. Dat is ook nog even leuk, wil ik nog wel even vertellen trouwens. Ik kwam laatst bij een kringloopwinkel, ik meen dat dat in Breda was. En dan zag ik zo'n leuke schoolbankje nog staan. Je kent ze misschien nog wel. Zo'n schoolbankje met zo'n klep. Daar kon je dan je boeken in doen en weet ik het wat. Maar er zat ook zo'n inktpotje en met zo'n schuifje. En ik heb die tijd nog wel meegemaakt dat ik dus in zo'n achter zo'n stoeltje zat. Tenminste, achter zo'n schoolbankje waren dat toen. En ik weet niet of... ik heb niet meer meegemaakt trouwens dat... Er waren dus ook van die schoolbankjes. Daar zat dan die stoel eigenlijk aan. Dat was een soort frame. Dat was één frame. En dat, die stoel die zat dan als het ware vast. Maar goed, dat heb ik niet meer meegemaakt. Maar dat soort... Dat zag ik dus wel staan bij die kringloopwinkel. En ik denk, dit is wel zo'n leuke jeugdherinnering. Dus oké. Okay. Ik vond het wel grappig. Ik heb nog wel geprobeerd of ik het nog tussen paste. Maar helaas... Dat ging niet helemaal goed meer. De laatste twee platen naar het einde van de Rozo Express. Dit is Elise met Astronaut. Zoek het even wat hoger op.

afscheid nemen natuurlijk. Hè? Zo zeker bedankt voor het luisteren naar de Rosso Express. Zonder Dave deze keer. Maar Dave is er volgende week weer. Ik ben er zelf 2 weken tussenuit. Dus mijn hoor je dus 2 weken niet bij de Rosso Express. Bedankt voor het luisteren. Ik ga lekker 2 weken op vakantie. En wat mij betreft dus toch over 2 weken.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. In 15 landen werden in totaal meer dan 1080 besmettingen geregistreerd, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Ook in Nederland zijn dit jaar 9 mensen besmet geraakt. Een van hen, een 75-jarige man uit Utrecht, is overleden. Vooral ouderen lopen risico op ernstige klachten. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Nooren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, Van Brienoordbrug en Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. Het weer vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen bij Roos Radio. De komende twee uur ben ik erbij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden. Ze gaan allemaal weer langskomen door die platen, maar ook nieuwe platen natuurlijk sowieso. Op de chat heb ik een hele hoop mensen. Ik heb Rob, ik heb Miek, ik heb PJ, ik heb de heer van Diem, oftewel Rick. En ook verder zit nog te luisteren Mark van de Genachten zit te luisteren. Ik weet dat Linda de Prins zit te luisteren, kortom. Het zit weer lekker bommetje vol. Lekker weer even twee uur lang met een hele hoop lekkere muziek. En we begonnen met een groep die zichzelf Power Station noemde. Some Like It Hot, een van de weinige hits van deze band. Single komt uit 1985.

Zet die natuurlijk gewoon bij me in, Nina, als je zoiets hebt van, hey Dave, kun je die eens draaien voor me? Dat doe ik met plezier. En natuurlijk rond de klok van 3:30. Die twee meezingers. En welke dat tot gaan worden? Ja! Hou ik nog lekker even helemaal geheim. En mocht je nog een idee hebben, dan mag je dat natuurlijk altijd aan me doorgeven. Maar goed, wat ik al zei. Oudspiksprint, een nieuwe platen. Deze komt 2 weken geleden uit, maar ik blijf hem leuk vinden en er wordt veel te weinig gedraaid. Dus ik had zoiets van, nou ja, goed. Dan moet ik hem ook maar draaien ook, hè. Het is de laatste nieuwe single van Disco Bambino, Mal Rogers. En die dame van Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter.

Piazzadora, 1987, When the Rain Begins to Fall, was haar doorbraak. Samen met Jermaine Jackson en daarna maakten ze nog veel meer platen. En dit was er ook zo eentje van. En Let's Dance Tonight. Bij Pia was het eigenlijk zo dat ze, ja, ze kon wel zingen. Ze had best wel een aardige stem, ze had ook best wel de looks. Maar de dame was eigenlijk helemaal niet voorbestemd om radio, om platen te gaan maken. Maar het grappige is bij deze plaat weer, dat Pia iemand kende en die zei, ah, maar dan kunnen we met jou toch een plaat maken. Want er was eigenlijk platenmaatschappij wilde het in eerste instantie niet. Totdat When the Rain Begins to Fall voor een film werd gemaakt. Nou ja, zodoende is dat dus eigenlijk zo gegaan. Ja, dan Let's Dance Tonight dus van Piazzadora, wat ik al zei. En lekker nummer, Dave zegt erop. Ja, het was de opvolger inderdaad van When the Rain Begins to Fall. En ja, goed, als het dan toch over dat lekkere dansen gaat, ja, dan horen daar andere platen natuurlijk ook bij. Laten we er wel even. Daarvoor ook nog een nieuwe Sophie Alice Baxter. Samen met Nile Rodgers en Disco Bambino. En nu neem ik je even met terug naar de jaren 80 en de jaren 70. Jackson 5 onderweg, meer is dat.

Dit song lekker nummer 40. Michael Jackson en consorten. Ze waren toen wel, hij was toen wel een stukje jonger, deze Michael Jackson. Want als je erover nadenkt, je wordt nog echt de stem van Michael die nog een beetje hoger was dat hij later zou zijn. Ja, het was nu net, ja, eigenlijk wel, eigenlijk niet. Een beetje, je zou kunnen zeggen het was wel Michael. En dat hoorde je ook heel duidelijk. Maar toch wel een beetje ook, ja, die nog dat hele hoge, dat dancing machine. Ze noemen ze zelf toen nog trouwens de Jackson 5. Later werd het de Jacksons omdat het wat makkelijker... hoe kun je dat beste zeggen? Omdat het wat makkelijker bekte. Ik denk dat de mooiste uitspraak is. Alhoewel dat ook weer zo'n lastige uitspraak is om te doen. Want klinkt ook weer zo verkeerd. Maar in ieder geval Dancing Machine dus van deze Michael Jacksons. Oftewel met de Jacksons natuurlijk. Want dat moet ik er wel even bij zeggen. Ja, goed. Gewoon lekkere muziek uit de jaren 70. En daarvoor niet te vergeten ook nog uit de jaren 80. Cool and the Gang. La la la, let's go dancing. Nou ja, goed, dan ga je dat te doen. Ja, dan gaan we toch dansen. Ja, ik vind van wel. Maar dat kun je op allerlei mogelijke manieren doen. Hè? Ik denk dat ik iemand hier nou een heel groot plezier mee ga doen. Maar dat even terzijde. En heel veel meer mensen. Het is Maneskin.

Ook zo'n vergeten plaatje, dit. Aan het begin van de jaren 80, Midnight Man, The Flash and The Pan. En daarvoor, ja, Maneskin, meer. Ik kreeg gelijk al een duimpje. En het werd tijd dat er weer eens muziek van Maneskin eruit. Dat vond Linda erbij. Dus ja, het is bijna 2 minuten over 1:30 alweer hier bij Roos Radio. En dus hoog nodig tijd voor meezingers. En ik kreeg een verzoekje. Nou, dan doen we die toch. Treintje Oosterhuis. Rika is voor jou. Als ik je laat gaan.

0: Als je bij deze plaat denkt van YMCA, ja, dat klopt ook wel. Het is gebaseerd op YMCA, maar K-Anemie door Tony Peroni. 1987, toen kwam het in de Nederlandse hitlijsten terecht. En, ja, dus het is echt gewoon een grap. En ik hou wel van dit soort grappen. En daarvoor Treintje Oosterhuis. Ik moest hem draaien voor Rick. En als ik je laat gaan, ja, ik ben het helemaal met die tekst eens. Hoor, want die tekst die past gewoon zo knijtergoed bij, bij het gevoel. En ben vooral jezelf. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En laat jezelf naar voren toe komen, want daar draait het om. Iets heel anders. Ik was... we kennen Sugar Lee Hooper allemaal van allerlei grappen, gollen en ga ze maar door. Maar in het begin maakten ze ook, ja, ontzettend lekkere muziek. Luister maar eens naar deze. Helaas niet meer onder ons. Maar dit is zo'n goede plaat, dit. Terug naar 1993. Sugar Lee Hooper. You lied.
1: I believe the words when you said you loved me too.

Ik vind het wel leuk, want deze dingen, dit is echt zo'n plaat. Je denkt zo van, hey, verrek, dit is ook Kylie Minogue. Nou, ik had zoiets, we hadden het daar met Rick over. En Rick wist één ding niet. Die kende Kylie alleen maar uit van de Zero's plaat eigenlijk. Maar de Stock Aitken & Waterman periode niet. As You Be So Lucky was haar eerste singeltje wat ze uitbracht zelfs. Kylie. En dat is wel het leuke eraan. Het werd een gigantische hit. Ja, dus dat maakt het alleen maar leuk. En ik weet dat Dame Edna... Dame Edna Average, want dat moeten we eigenlijk even wel noemen. Hè. Heeft ook heel verschillende. Heeft ook een nummer van haar ooit gecoverd. En ik weet niet of dat ik het er even bij kan pakken, want ik heb het op CD, maar ik heb hem. Ik kan hem even niet zo. Even kijken of dat ik het kan vinden. I Should Be So Lucky. Weet je wat het vaak is? Dan kun je het. Dan zit ik ineens te denken aan dat nummer en dan gaat mijn hoofd op hol, dat weet je. Dus ja, maar dat stond op een CD die zij ooit gemaakt heeft. De Dame Edna Experience. En dit is zo grappig, die versie van My Smiley Little Kylie. Ik vind dit leuk, maar ik dacht van, dat kan ik ook wel aan Rick laten, want Rick is ook, Rick houdt ook heel erg van Dame Edna Average. Het stond op dat album The Party Experience en ik weet niet of dat ik het tevoorschijn kan toveren. Ik ga er zo meteen even naar kijken, want ik weet, ze heeft heel veel van dat soort gekke dingen opgenomen. Dus je kan het schrik niet bedenken. Ik ga eens even kijken of dat ik het zo meteen kan vinden. Ja, ik ga even kijken of dat ik het kan vinden. En voor Kylie Minogue ook nog Sugar Lee Hooper. Your Light. Terug naar 1983, nummer Rod Stewart. Nummer zou eigenlijk Young Hearts heten.

Ja, wat zullen we zeggen, hè? Young Hearts, Be Free Tonight, Young Turks heet het nummer eigenlijk. En als je Rod hoort, Rod is nog steeds een oude rot. Hij heeft een paar jaar geleden nog kinderen gekregen. Ook nog, die man is al op leeftijd. Maar hij blijft doorgaan en vooral veel blondines om zich heen gehad. Laten we het daarop houden in ieder geval. Maar ik had iets beloofd, dus ik ga dat ook doen ook. Alleen, ik kon eventjes de Kylie Minogue ook niet vinden, dus die hou je nog even te goed van me, Rick. Sowieso die Demetna. Maar ik vond wel, ik kon wel deze terugvinden. Dus ja, dan doen we die ook maar even, hè. Tot aan het nieuws. Een medley van Like a Virgin, Girl Just Want to Have Fun.

best wel plaat, alleen in Nederland scoorden ze eigenlijk maar met 2 singles, maar toch. Niet meer onder ons, deze zanger. Helaas niet meer. De zanger van Dead or Alive is niet meer onder ons, maar ja, ze hebben lekkere platen gemaakt en deze ook. In discotheken en op heel veel feesten hoorde je deze plaat iedere keer wel langskomen in de jaren 80. En You Spin Me Round Like a Record Baby, right round, round, round. Nou ja, het blijft lekker. Ja, dus deze dus, Dead or Alive, daar begon mee, You Spin Me Round. En ja goed, welkom bij het tweede uur alweer. En in dit uur heb ik ook nog, ik heb eventjes een nieuwe single voor je. En ik vind dit heel mooi, het is Nederlands. Niet Nederlands gezongen, maar wel door een Nederlandse jongen. En Justin Repassa. Repassa moet ik eigenlijk zeggen. En hij heeft ontzettend mooie track gemaakt. En ik had zoiets van, nou, die laat ik als tweede gaan voor die voor je draaien. En natuurlijk straks nog veel meer. Nog eventueel verzoekplaatjes die je hebt. Geef hem even aan me door. En ik ga het lekker voor je draaien. Maar natuurlijk nog heel veel meer ook. En straks natuurlijk die meezingers nog. Maar eerst deze van Justin Repassa. Het is Whole Wild World. Het is zo mooi gedaan, dit. Ja, dit is echt heel mooi. Luister maar eens heel goed.

Ja, klopt. Dat is de Nederlandse versie. Dit is de oorspronkelijke versie van Ralph McTell. Maar er is inderdaad een Nederlandse versie die is volgens mij uit mijn hoofd zeggend van Benny Nijman. Maar hou me even ten goede. Maar in ieder geval, het is ook wel degelijk een Nederlandse versie van. En ja, hij blijft natuurlijk mooi. Maar ik vond hem wel mooi passen achter die van Justin Ripassa. Ripassa moet ik eigenlijk zeggen, want het is dubbel S. En Whole Wild World. En ja, goed, die gitaar erin. Dit is gewoon lekker. Zo langzamerhand moeten we natuurlijk wel weer wat gaan oppompen. Want ja, anders dan maken we het zo rustig, hè. Zo langzamerhand zullen we het weer eens wat op gaan brengen. Ja, Guus Meeuwis ook inderdaad. Brabant, dat is waar, ja. Klopt. Die heeft het over Brabant in dat nummer. Ja, het klopt, want het is Guus Meeuwis. En het is niet... Dan

Love Song of Mark O. Ik had zoiets van, nou, ik moet het even lekker op tempo maken. Ik wil hem even op hoog pushen. Dus dan krijg je een beetje van dit soort... Ja, er wordt gezegd, happy hardcore, lekker oppepper. Ja, nou, inderdaad. Love Song van Mark O. Het stond in begin van de jaren 90 in de hitlijst. In 1995 om precies te zijn. En Mark O. had ook nog Tears Don't Lie. Dat was weer gebaseerd op een kerstplaatje van Johnny Mathis, notabene. En ja, zonder gekheid. En ja, ze kon je nog wel even doorgaan wat die Mark O. heeft gedaan. Maar veel leuke platen gemaakt. Een beetje die happy hardcore. Inderdaad. Ah. Ik heb trouwens nog een Nederlandse versie gevonden van, inderdaad, the one and only Benny Nijman. Niet Benny Nijman. Ja, dame, even wachten. Ja, ze gaat gewoon zingen, hè. Ze gaat gewoon zingen en dan is het zo van, dat is allemaal heel leuk, maar dan ben je nog niet, dan ben ik nog niet klaar met praten. Wil jij wel even wachten totdat ik klaar ben met praten, ja? Oh, echt, hè. Dan nemen ze de hele show over en die artiesten, ja, moet je niet willen. Nee, zonder gekheid. Mark O, inderdaad. En ik heb nog een versie van Franklin Kennedy gevonden. Streets of London. Maar ik zal Guus straks voor je draaien, Rick. En nou, deze dame. Als ze wil, hoor. Ja, ga je nou?

Even lekker meeblaren, even hoog meeblaren. You can win if you want. Ja, dat moet je... Ja, nee, ik zat maar later dan trouwens. Modern Talking Order. And you can win if you want. En even kijken, want ik zie op de chat... Rick, die vond het te grappig. En ik heb hier... Linda, die zit te luisteren natuurlijk sowieso. En Rick, die had het over Guus Meeuwis. Nou, ik wil je eerst eventjes heel kort laten horen. Want er zijn namelijk nog wel meerdere Nederlandse versies van deze nummers. Luister maar eens even naar dit. Deze komt in 1985, ook Nederlands trouwens. En naar mijn weten is er ook eentje van Benny Nijman, maar die moet ik even opzoeken. Ik kan hem niet terugvinden.

Ja, Guus Meeuwis hoorde je en, op straat. Het nummer is inderdaad een... Rick die had het erover en die zei, dit ken ik. Nou ja, goed, ik heb hem dus in twee Nederlandstalige versies maar even gedaan. En je hoorde de versie van Franklin Kennedy als eerste. En daarachteraan dus de versie van Guus Meeuwis. Zo, van het wat rustiger tijd voor het langzamerhand maar weer eens oppakken van op tempo. Ja, we zijn... Wordt zometeen ook nog tijd om te gaan rocken en zo. Moeten we ook nog... Ja,

kennen we deze band nog, Alcazar. En ja goed, ze hebben heel veel leuke platen gemaakt. Ze hadden heel vaak nummers. Samples van nummers. En dat maakten ze dan een eigen van. Sexual Guarantee hoorde je. En daarvoor natuurlijk niet te vergeten, draaiden we ook nog die dame. Ja, ik blijf het lekker vinden hoor. Dolly Parton en Working 9 to 5. Ja goed, soms is het wel eens fijn hoor, 9 to 5.

0: Can you feel the bass?
1: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Can you feel the bass? Tank hoorde je. En can you feel the bass? En ja, toen kwam Rick ineens nog even met een bezoekplaatje. Nou ja, doen we die toch, Rick? Ach, maak het uit. Choir Boys onderweg, maar eerst nog even deze.

Toch blijft dit een lekker nummer, hè? Ja, die was lekker hard, Dave, zei Rob. En dankjewel, Rob. Jij vond hem lekker, dat was één ding zeker. You're the Tank en natuurlijk Can You Feel the Bass. Maar daarachteraan dus Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Ja, Rick kwam er even mee. Heb jij Islands in the Stream met Kenny Rogers van Dolly en Kenny? Absoluut, ja. Ja, ik heb hem ook in allerlei andere versies. Door niet zozeer Kenny en Dolly, maar ik heb wel andere leuke versies ook van Islands in the Stream. Met dat eventjes terzijde. Even kijken naar de tijd. Tijd om nog even wat te rocken. Vergeten rockplaatje. Dit. Ja, vergeten rockplaatje dit. Let maar eens even op. Komt uit 1990. Het zijn de Choir Boys.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Er raakte niemand gewond. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden voor rijden onder invloed. Het uitgaanspubliek vernielde daarna haar auto. De politie hield ook twee mannen uit Zwolle aan. Een van hen wordt verdacht van vernieling. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurens is ontruimd. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag een oproep gedaan tot de verdediging van de internationale rechtsorde. Dat deed hij tijdens het jaarlijkse Embassy Festival voor een publiek van ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers uit 40 landen. Hij uitte zorgen over de toenemende Amerikaanse druk op het internationaal strafhof. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. En de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. Al een tijdje geleden aangekondigd, maar aanstaande woensdag ligt het openbaar vervoer in heel Nederland 24 uur grotendeels stil door een landelijke staking. Medewerkers van NS, het streekvervoer en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Dat kan vanwege de bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor scholen, kinderopvang en ziekenhuizen. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Het weer nog. Bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: zijn.
1: Ja, dat zijn de twee Nicolais. Een Joey Nicolai en een Jimmy Nicolai. De ene schrijft met AI en de andere met AI. Ja, kan zomaar gebeuren. Deze was met AI niet gemaakt, maar wel een hele leuke plaat. Hey, dat moet liefde zijn. Jouw zaterdagavond nog steeds.

Ja, schrijf je naam maar op. Vilger of wel harte 10. De volgende artiest, die is 81 jaar, geboren in 1945. Heeft een duet met Kurt Krabbe. En die single die is oorspronkelijk uit 2012 alweer. En toen is hij uitgebracht door Ronnie Tober zelf. En nu in 2026 met Kurt Krabbe. Ik heb het over Niemand Zoals Jij.

0: Even lekker terug in de tijd met Samantha Steenwijk. En het leven is zo mooi.
1: Hallo lieve luisteraars, ik ben Stef Eckel en ook mijn nieuwe single is hier te horen op Rozo Radio.

0: Marco Schuitmaker en zijn Loesoe.
1: Jukebox. Jukebox. Het Nederlandstalige programma van Rozo Radio. Presentatie en samenstelling Arie Cohen.

liefste zeg ik nee en laat me nooit meer gaan. Goedenavond. Jij hoort bij mij als duizend sterren rond de volle maan. Hallo.

0: Ja, zo kan het dus ook live in Ahoy.
1: Goedenavond allemaal.
0: Goedenavond allemaal. Ja hoor, goedenavond. Je luistert nog steeds naar Rozen Radio, natuurlijk het programma Jukebox met Arie. Ik doe wat ik wil. Ja.

Even lekker twee achter elkaar zien te kennen en ik doe wat ik wil. En je hoorde als laatste natuurlijk Leen Zijlmans. En dat, kermisgebeuren zit er volgens mij volgende maand weer op. In oktober geen kermis meer. Dan moeten we weer een halfjaartje wachten. En dan is de volgende kermis weer het nummer zondagmiddag.

Hey, geen glasgerinkel. Even lekker terug in de tijd met een plaat in een nieuw jasje. Kom van dat dak af 2.0 van Irvine was dat. En dat was natuurlijk origineel van Peter Koelewijn en zijn Rockets. En dat aan de bar van mijn herinnering.

0: Annelies Somers was dat dan aan de bar van mijn herinnering.
1: Jukebox. Jukebox. Het Nederlandstalige programma van Rozo Radio. Presentatie en samenstelling Arie Cohen.

Suzanne Veldmaier en de nacht van jouw droom of al zoele zomernachten.

0: Ja, deze hoort toch in het rijtje van Oosterhout, hoor. Komt hij natuurlijk ook vandaan. En gewoon een lekkere single. Gisteren was het feest in de tent.
1: Zo zou het altijd moeten zijn.
0: Oftewel Matthijs Koning.

0: uurtjes lang.
1: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou, van jou.
0: En het is elke week toch weer te kort. Ja, dat was het weer. Rozo Radio Jukebox met Arie op jouw zaterdagavond. Ik wens je nog een hele fijn weekend.
1: Wij houden veel van elkaar. Een sprookje wordt waar, echt waar.
0: Aanstaande maandag is er weer Rozo Radio live op de zender. En dan is het natuurlijk In de Mood met Mieke. En kijk op onze website welke programma's er nog meer live zijn vanuit Studio Doelen. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Nog een heel fijn weekend.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede keer. In mei vorig jaar ontsnapte het dier ook. Buurtbewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli is het verboden servals als huisdier te houden. Tijdens de Athens Flying Week stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën en veroorzaakte 2 branden. Over de inzittenden is niets bekend. De luchtshow is afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen samen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic waren aanwezig. Maandag wordt Mladic begraven, waar duizenden mensen worden verwacht. Minister Jesselgus prees tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond Molukse militairen voor hun inzet. Premier Jette bood namens de regering excuses aan voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst. Meer dan 6.400 gevallen militairen werden herdacht. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.

Een rijke gozer was, met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist best, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik kocht een villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan iedere muur. Ik huurde Dolf van der Linden, gaf elke dag een bal, met de Beatles in de Serre en Dolf in de hal. Ik liet champagne stromen, bij sloten tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen, oh mensen, eet en drink zoveel als je wilt, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk. Oh, ik wou dat ik een rijke goot.

Turkije, een drijvend zeekastel. En ging met al die mooie vrouwen naar elk werelddeel. Dan liet ik me straal van wennen door al dat suikergoed. Ik zou zwelgen in de wijnen, want daarvan bruist het bloed. Grote knoeten van sigaren, wel 7 tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreeuwen. Oh mensen, pak maar waar je zin in hebt. Het staat ervoor hoor, want ik ben zo verschrikkelijk stinkend rijk.

0: Er was niks meer dat kon helpen, niet eens een zwaar dieet.
1: Ik zag dokters gaan en komen in rijen tegelijk. En ik zou het wel uit willen schreven, oh mensen, help me. Haal de grootste professor, koop desnoods een heel ziekenhuis voor me. We staan er niet zo. Doe wat. Het kan me niet schelen wat het kost, want ik ben zo verschrikkelijk stiekem.
0: Wat ben ik blij dat ik niet die gozer ben met in elke zak een slordig miljoen. Ik wist niet, als ik die gozer was, wat ik met die poen zou moeten doen. Ik wil geen villa met een zwembad aan de Côte d'Azur, met een Picasso en een Rembrandt aan elke muur. Ik slaap zo lekker op

En ik zou het wel uit willen schreeuwen. Oh mensen, wees nou niet zo zwaar op de hand. En vind je eigen nou niet zo belangrijk? Doe nou net als ik, want ik voel me zo verschrikkelijk. Zo ongegeneerd. Zo luguber.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanval af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Uitsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In Leeuwarden is een kind om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit?

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken liggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. Een jong kind uit Leeuwarden is om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegwerkschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brett Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.

de wereld gezien. In het licht van de liefde en in de schaduw van de haat. Er zijn altijd twee kanten, ware woorden zijn niet mooi. En mooie woorden zijn niet waar. En alles bewijst, zolang als het leeft. Zoals een rivier die stroomt naar de zee.

Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws. Uur.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Het zijn soms

maar zijn tevreden. Het zijn soms net twee grijze muizen.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen. Ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Uur na